0: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. Grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
1: Het beste uit de jaren 80 hoor je hier.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Leuk dat je ook vandaag weer kiest voor de Radio van Stad Express. En natuurlijk mag je vandaag ook alweer een hele dag je verkneukelen op geweldige songs, Antwerpse weetjes en interviews. Welkom.

0: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. Grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
1: Het beste uit de jaren 80 hoor je hier.

0: Last van nek, schouder of rugpijn na een dag bureauwerk? Met de actieve Spinalis-stoel verbetert of zelfs verdwijnt die pijn, dankzij de dynamische zitting. Lifvel is sinds 2006 de exclusieve invoerder voor de Benelux. Ontdek het nu op lifvel.be of spinalis.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. Grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
1: Het beste uit de jaren 80.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Express.
1: Goedemorgen allemaal, Express in de ochtend met fijne muziek om de dag alvast monter en wel in te zetten. En zoals steeds houden we je ook op de hoogte van alles wat leeft en beweegt in

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Van 11 tot 14 juli meren in Antwerpen 36 indrukwekkende zeilschepen aan langs de Scheldekaaien en aan het Mas in het kader van de 70ste editie van de Tall Ships Races. Je kan de schepen bezoeken en genieten van een uitgebreid gratis programma met optredens, kinderanimatie, eet- en drankstanden en activiteiten op 3 evenementenzones. Op het programma staan ook de sail-in, een crewparade, sportwedstrijden tussen de bemanningen, vuurwerk en de sail-out. Daarnaast zijn de schepen ook van op het water en vanuit de lucht te bewonderen. De organisatie zet extra in op duurzaamheid, met onder meer walstroom, herbruikbaar materiaal en duurzame toiletten. De Tall Ships Races worden georganiseerd door de stad Antwerpen en Port of Antwerp Bruges. Merksem pakt deze zomer opnieuw uit met een uitgebreid gratis zomerprogramma. Blikvanger is Zomerpark in het Boekenborgpark, waar van eind juni tot eind juli bijna dagelijks activiteiten gepland staan. Je kan er terecht voor comedy, sport, live optredens, DJ-sets, proeverijen en ontmoetingsmomenten. Ook voor kinderen is er heel wat te doen, met speelkasteel, sportactiviteiten, filmstraten en een wandelrally rond Gaston Bergmans. Verder staan ook grote publiekstrekkers op het programma, zoals de ATV-vertelling, Merksem Feest en Zingt, Muziek in de Wijk en twee kermissen. Eind augustus sluit de Strooboerenmarkt de zomervakantie af met extra optredens, animatie en de wielerwedstrijd MXM Cells Classics. Borgerio heeft zaterdag opnieuw duizenden bezoekers naar Borgerhout gelokt. Ondanks, of misschien wel dankzij, de tropische temperaturen zakten meer dan 24.000 mensen af naar het paradefestival. Op het programma stonden de traditionele braderij, een kleurrijke optocht met 400 deelnemers uit binnen- en buitenland, muziek, dans, streetfood en een wereldmarkt. Nieuw waren de pop-up optredens die het publiek onderweg verrasten. Ook op de verschillende podia was er de hele dag muziek met onder meer de comeback van Think of One. De organisatie zette opnieuw sterk in op duurzaamheid met herbruikbare bekers, vaste stroompunten en extra afvalcontainers. Volgens de organisatoren bevestigt Borgerio opnieuw zijn rol als verbindend stadsfestival waar ontmoeting, cultuur en diversiteit centraal staan. Radio Express.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Het blijft vandaag nog erg warm, bij 33 graden en veel zon. De kans op onweer is afgenomen. Ook morgen volle zon met af en toe wat sluierwolken en lokaal tot 35 graden. Dat is ook de dagtemperatuur voor woensdag en donderdag. Veel zon ook en bijna geen wind.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Borger Rio heeft zaterdag opnieuw duizenden bezoekers naar Borgerhout gelokt. Ondanks, of misschien wel dankzij, de tropische temperaturen zakten meer dan 24.000 mensen af naar het paradefestival. Op het programma stonden de traditionele braderij, een kleurrijke optocht met 400 deelnemers uit binnen- en buitenland, muziek, dans, streetfood en een wereldmarkt. Nieuw waren de pop-up optredens die het publiek onderweg verrasten. Ook op de verschillende podia was er de hele dag muziek met onder meer de comeback van Think of One. De organisatie zette opnieuw sterk in op duurzaamheid met herbruikbare bekers, vaste stroompunten en extra afvalcontainers. Volgens de organisatoren bevestigt Borger Rio opnieuw zijn rol als verbindend stadsfestival waar ontmoeting, cultuur en diversiteit centraal staan. Merksem pakt deze zomer opnieuw uit met een uitgebreid gratis zomerprogramma. Blikvanger is Zomerpark in het Boekenborgpark, waar van eind juni tot eind juli bijna dagelijks activiteiten gepland staan. Je kan er terecht voor comedy, sport,

live optredens, DJ-sets, proeverijen en ontmoetingsmomenten. Ook voor kinderen is er heel wat te doen, met speelkasteel, sportactiviteiten, filmstraten en een wandelrally rond Gaston Bergmans. Verder staan ook grote publiekstrekkers op het programma, zoals de ATV-vertelling, Merks en Feest en Zingt, Muziek in de Wijk en twee kermissen. Eind augustus sluit de Strooboerenmarkt de zomervakantie af met extra optredens, animatie en de wielerwedstrijd MXM Cells Classics. Antwerpen viert de Vlaamse feestdag met een uitgebreid programma in alle districten. De meeste activiteiten vinden plaats in het weekend van 4 en 5 juli. Elk district legt zijn eigen accenten. Zo zijn er onder meer openluchtconcerten, meezingavonden, volksfeesten, dansoptredens, lezingen en barbecue- of foodtruck-formules. Bekende Vlaamse artiesten en lokale muzikanten zorgen overal voor sfeer. De stad Antwerpen en de districten willen van de Vlaamse feestdag opnieuw een feest maken voor jong en oud. Op vrijdag 11 juli sluit de stad af met Vlaanderenfeest op de Grote Markt. Ook dat is gratis. Het programma ervan zal later nog bekendgemaakt worden.

Zondag 5 juli is de Argenta Classic Deurne er weer. Een spectaculaire dag vol wielrennen met topcompetitie meisjes U17-wedstrijd en als klap op de vuurpijl een internationale vrouwenwedstrijd UCI 1.1. Geniet ook van tal van nevenactiviteiten aan de aankomstzone en de XL-rommelmarkt op de Galifortlei. In Deurne is er als afsluiter om 20 uur een gratis optreden van Viertakt en een live-uitzending van Radio Express. Mis dit wielerspektakel niet en zet zondag 5 juli in je agenda om naar het Maurice de Kekerplein te komen. Meer informatie vind je op argentaclassic.be. De Argenta Classic, in samenwerking met Argenta, Deurne, Lotto, Proximus Pix en Radio Express.

Van 30 juni tot en met 27 augustus staat Antwerpen in het teken van dansen met Antwerpen Danst. In de Waagnatie, hal 1 en aan Zomerbar Gazon kan je gratis proefsessies volgen, elke dinsdag en donderdag in juli en augustus. Van hiphop tot salsa en alles daartussenin, er is voor elk wat wils. Iedereen vanaf 14 jaar is welkom om mee te doen, ongeacht ervaring. Ideaal dus om deze zomer nieuwe dansstijlen te ontdekken. Het kan tussen 30 juni en 27 augustus.

0: Last van nek, schouder of rugpijn na een dag bureauwerk? Met de actieve Spinalis tool verbetert of zelfs verdwijnt die pijn, dankzij de dynamische zitting. Lifwell is sinds 2006 de exclusieve invoerder voor de Benelux. Ontdek het nu op lifwell.be of spinalis.be.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be. We'll be right back.

Goedemorgen en welkom bij Express. We zijn weer helemaal klaar voor een dag met vrolijke deuntjes. En we houden je ook graag op de hoogte van alles wat er in Antwerpen gebeurd is. En nog te gebeuren staat. Veel muziek dus en Antwerpse informatie. Dat is het concept van Radio Express.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Van 11 tot 14 juli meren in Antwerpen 36 indrukwekkende zeilschepen aan langs de Scheldekaaien en aan het Mas in het kader van de 70ste editie van de Tall Ships Races. Je kan de schepen bezoeken en genieten van een uitgebreid gratis programma met optredens, kinderanimatie, eet- en drankstanden en activiteiten op drie evenementenzones. Op het programma staan ook de sail-in, een crewparade, sportwedstrijden tussen de bemanningen, vuurwerk en de sail-out. Daarnaast zijn de schepen ook van op het water en vanuit de lucht te bewonderen. De organisatie zet extra in op duurzaamheid, met onder meer walstroom, herbruikbaar materiaal en duurzame toiletten. De Tall Ships Races worden georganiseerd door de stad Antwerpen en Port of Antwerp Bruges. Borger Rio heeft zaterdag opnieuw duizenden bezoekers naar Borgerhout gelokt. Ondanks, of misschien wel dankzij, de tropische temperaturen zakten meer dan 24.000 mensen af naar het paradefestival. Op het programma stonden de traditionele braderij, een kleurrijke optocht met 400 deelnemers uit binnen- en buitenland, muziek, dans, streetfood en een wereldmarkt. Nieuw waren de pop-up optredens die het publiek onderweg verrasten. Ook op de verschillende podia was er de hele dag muziek met onder meer de comeback van Think of One. De organisatie zette opnieuw sterk in op duurzaamheid met herbruikbare bekers, vaste stroompunten en extra afvalcontainers. Volgens de organisatoren bevestigt Borger Rio opnieuw zijn rol als verbindend stadsfestival waar ontmoeting, cultuur en diversiteit centraal staan. Stad Antwerpen zoekt een aannemer om spoor Oost grondig op te knappen. Versleten verhardingen en oneffen halfverhardingen moeten aangepakt worden, zodat het terrein veiliger en beter toegankelijk wordt. Beschadigde stukken moeten plaatsmaken voor asfalt. De oude sporen moeten verdwijnen. De halfverharding moet vervangen worden door een waterdoorlatende ondergrond met extra infiltratie. Zo moet ook wateroverlast bij hevige regen verminderen. De groenzones, speelplekken en sportterreinen blijven onaangeroerd. In het najaar wordt een aannemer aangeduid. Als alles volgens planning verloopt, starten de werken komende winter en is Spoor Oost opnieuw klaar voor de volgende Sinksefoor.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddy.

Het blijft vandaag nog erg warm, bij 33 graden en veel zon. De kans op onweer is afgenomen. Ook morgen volle zon met af en toe wat sluierwolken en lokaal tot 35 graden. Dat is ook de dagtemperatuur voor woensdag en donderdag. Veel zon ook en bijna geen wind.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Antwerpen viert de Vlaamse feestdag met een uitgebreid programma in alle districten. De meeste activiteiten vinden plaats in het weekend van 4 en 5 juli. Elk district legt zijn eigen accenten. Zo zijn er onder meer openluchtconcerten, meezingavonden, volksfeesten, dansoptredens, lezingen en barbecue- of foodtruck-formules. Bekende Vlaamse artiesten en lokale muzikanten zorgen overal voor sfeer. De stad Antwerpen en de districten willen van de Vlaamse feestdag opnieuw een feest maken voor jong en oud. Op vrijdag 11 juli sluit de stad af met Vlaanderenfeest op de Grote Markt. Ook dat is gratis. Het programma ervan zal later nog bekendgemaakt worden. Van 11 tot 14 juli meren in Antwerpen 36 indrukwekkende zeilschepen aan langs de Scheldekaaien en aan het Mas in het kader van de 70ste editie van de Tall Ships Races. Je kan de schepen bezoeken en genieten van een uitgebreid gratis programma met optredens, kinderanimatie, eet- en drankstanden en activiteiten op 3 evenementenzones. Op het programma staan ook de sail-in, een crewparade, sportwedstrijden tussen de bemanningen, vuurwerk en de sail-out. Daarnaast zijn de schepen ook van op het water en vanuit de lucht te bewonderen. De organisatie zet extra in op duurzaamheid, met onder meer walstroom, herbruikbaar materiaal en duurzame toiletten. De Tall Ships Races worden georganiseerd door de stad Antwerpen en Port of Antwerp Bruges. Borge Rio heeft zaterdag opnieuw duizenden bezoekers naar Borgerhout gelokt. Ondanks, of misschien wel dankzij, de tropische temperaturen zakten meer dan 24.000 mensen af naar het paradefestival. Op het programma stonden de traditionele braderij, een kleurrijke optocht met 400 deelnemers uit binnen- en buitenland, muziek, dans, streetfood en een wereldmarkt. Nieuw waren de pop-up optredens die het publiek onderweg verrasten. Ook op de verschillende podia was er de hele dag muziek

Met onder meer de comeback van Think of One. De organisatie zette opnieuw sterk in op duurzaamheid met herbruikbare bekers, vaste stroompunten en extra afvalcontainers. Volgens de organisatoren bevestigt Borgerio opnieuw zijn rol als verbindend stadsfestival waar ontmoeting, cultuur en diversiteit centraal staan.

0: Cheers.
1: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Eeklo. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè?
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
1: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderen. Animatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los. In samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap. Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
4: Op zondag 5 juli is de Argenta Classic Deurne er weer. Een spectaculaire dag vol wielrennen met topcompetitie meisjes U17-wedstrijd en als klap op de vuurpijl een internationale vrouwenwedstrijd UCI 1.1. Geniet ook van tal van nevenactiviteiten aan de aankomstzone en de XL-rommelmarkt op de Galifortlei. In Deurne is er als afsluiter om 20 uur een gratis optreden van Viertakt en een live-uitzending van Radio Express. Mis dit wielerspektakel niet en zet zondag 5 juli in je agenda om naar het Maurice de Kekerplein te komen. Meer informatie vind je op argentaclassic.be. De Argenta Classic, in samenwerking met Argenta, Deurne, Lotto, Proximus Pix en Radio Express.

0: En nu nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: De Amerikaanse Diana Armstrong houdt sinds 2022 het Guinness Record voor de langste vingernagels ter wereld. Samen goed voor ruim 13 meter. Ze liet ze ruim 25 jaar groeien en elk exemplaar is ondertussen meters lang. Diana knipt ze niet meer sinds haar dochter plots overleed. De nagels werden een manier om haar nagedachtenis levend te houden. Nagellak? Daar is ze even mee bezig. Eén manicurebeurt kost haar maar liefst 10 uur en liefst 15 potjes nagellak. Waarom ril je als het koud is? Wel, ons lichaam heeft een temperatuur van zo'n 37 graden en zal alles in het werk stellen om die te behouden. Bijvoorbeeld door je spieren te laten schokken, want door rillingen komt er chemische energie vrij. Die produceert op haar beurt hitte die het lichaam warm houdt. Je spieren kunnen zelfs een hoeveelheid hitte produceren die 9 liter water een uur aan de kook kan houden.

hele goede morgen allemaal. En ook op dit uur mag je je weer verwachten aan de mooiste muziekmix hier bij Express. Maar ook aan regionale beetjes en zo meteen al aan een leuke babbel met een interessante Antwerp.

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Zaterdag 22 juni 2013. Op zaterdag 22 juni 2013 kapseisde er een boot op de Schelde bij Antwerpen. Meer bepaald, een roeiboot. Hoezo? Worden daar dan ook al cruises mee georganiseerd? Nee, het ging om een vaartuig van de zeescouts. Die waren met twee roeigieken van ongeveer 7 meter lang onderweg toen een van de twee boten kantelde door een onverwachte golf. De zes inzittenden belanden alle in de Schelde. Gelukkig droegen de opvarende reddingsvesten en bleven ze zo boven water drijven. Volgens de brandweer was dat wel degelijk hun redding geweest. Drie van de zes zwommen naar de rechterhoever en werden opgevangen in de gebouwen van de Totaalraffinaderij op de Scheldelaan. Ze werden daar ook onmiddellijk onder de douche gezet om terug op temperatuur te komen. De andere drie die zwommen naar linkeroever en daar werden ze door de brandweer van Beveren uit het riet op de oever geplukt. Vrijdag 22 juni 2012. Gaarkeuken 110 rockt. Dat stond er in de krant van vrijdag 22 juni 2012. Het artikel ging over de 13e editie van Rock on the Dock, een jaarlijks festival dat door de Gaarkeuken wordt ingericht. Voor wie Gaarkeuken 110 niet kent, die is gelegen in de Antwerpse haven aan de Vossenschijnstraat. Het is een authentiek bruin café waar bazen en dokwerkers samen verbroederen en waar je 's middags lekker kan eten voor een democratische prijs. Dit jaar gaat Rock on the Dock door op 23 juni, morgen dus. Op de affiche staat MIA, dat staat voor Mortelmans in Aksen, die samen met Stijn Buren de tent op stelte zal zetten.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
2: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
3: Een wereld van verhalen.
2: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio. En ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
3: Summit.
2: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
3: Summit, een wereld van verhalen.

Het blijft vandaag nog erg warm, bij 33 graden en veel zon. De kans op onweer is afgenomen. Ook morgen volle zon met af en toe wat sluierwolken en lokaal tot 35 graden. Dat is ook de dagtemperatuur voor woensdag en donderdag. Veel zon ook en bijna geen wind.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Stad Antwerpen zoekt een aannemer om spoor Oost grondig op te knappen. Versleten verhardingen en oneffen halfverhardingen moeten aangepakt worden, zodat het terrein veiliger en beter toegankelijk wordt. Beschadigde stukken moeten plaatsmaken voor asfalt. De oude sporen moeten verdwijnen. De halfverharding moet vervangen worden door een waterdoorlatende ondergrond met extra infiltratie. Zo moet ook wateroverlast bij hevige regen verminderen. De groenzones, speelplekken en sportterreinen blijven onaangeroerd. In het najaar wordt een aannemer aangeduid. Als alles volgens planning verloopt, starten de werken komende winter en is Spoor Oost opnieuw klaar voor de volgende Sinksefoor. Merksem pakt deze zomer opnieuw uit met een uitgebreid gratis zomerprogramma. Blikvanger is Zomerpark in het Boekenborgpark, waar van eind juni tot eind juli bijna dagelijks activiteiten gepland staan. Je kan er terecht voor comedy, sport, live optredens, DJ-sets, proeverijen en ontmoetingsmomenten. Ook voor kinderen is er heel wat te doen, met speelkasteel, sportactiviteiten, filmstraten en een wandelrally rond Gaston Bergmans. Verder staan ook grote publiekstrekkers op het programma, zoals de ATV-vertelling, Merksem Feest en Zingt, Muziek in de Wijk en twee kermissen. Eind augustus sluit de Strooboerenmarkt de zomervakantie af met extra optredens, animatie en de wielerwedstrijd MXM Cells Classics. Antwerpen viert de Vlaamse feestdag met een uitgebreid programma in alle districten. De meeste activiteiten vinden plaats in het weekend van 4 en 5 juli. Elk district legt zijn eigen accenten. Zo zijn er onder meer openluchtconcerten, meezingavonden, volksfeesten, dansoptredens, lezingen en barbecue- of foodtruck-formules. Bekende Vlaamse artiesten en lokale muzikanten zorgen overal voor sfeer. De stad Antwerpen en de districten willen van de Vlaamse feestdag opnieuw een feest maken voor jong en oud. Op vrijdag 11 juli sluit de stad af met Vlaanderenfeest op de Grote Markt. Ook dat is gratis. Het programma ervan zal later nog bekendgemaakt worden. Dit is

plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. We hebben u al vaak de bekende instrumentale gitaarhits uit de Golden 60s laten horen, van de Tornado's, de Shadows en de Ventures. Vandaag voegen we daar nog een topper aan toe. We serveren u de Sputniks, een Zweedse gitaarband die perfect in dat rijtje past. Hun grootste succes was Amapola, een melodie uit de jaren 20 van de Spaans-Amerikaanse componist Joseph Lacan.

hoorde daarnet de Spaanse tenor Miguel Fleta, die in 1925 de eerste vocale versie opnam. Het nummer werd daarna ontelbare keren gecoverd, maar het waren toch de Sputniks die er de grootste hit mee scoorden. In 1961 tekende ze een platencontract en volgde er internationale successen. Amapola stond in Zweden maar liefst 8 weken op nummer 1. Een jaar later namen ze drummer Jimmy Nicol aan. U kent hem misschien als de man die Ringo Starr verving tijdens de Beatles-tournee in Nederland, toen Ringo in het ziekenhuis lag voor een amandeloperatie. De Sputniks stonden ook bekend als sterke liveband. Ze traden vaak op in ruimtepakken en combineerden dat met een vernieuwende elektronische gitaarsound. Een spektakel om te zien. En daarom draaien we vandaag een van hun grootste hits. Hier zijn de Sputniks met Amapola.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hallo allemaal, het is hier de Glen Pellies. Normaal gezien hoorden we alleen maar zondagsmorgens tussen 10 en 12 met ons programma hier op Express op Trot. En dat is vooral om ons op de hoogte te houden van alle Antwerpse muziek. Maar vandaag heb ik ook al een Antwerpse leekje meegebracht dat je misschien ook wel plezant gaat vinden. Zitten we radio maar wat harder, want hier is de Antwerpse plaat van vandaag.

Het blijft vandaag nog erg warm, bij 33 graden en veel zon. De kans op onweer is afgenomen. Ook morgen volle zon met af en toe wat sluierwolken en lokaal tot 35 graden. Dat is ook de dagtemperatuur voor woensdag en donderdag. Veel zon ook en bijna geen wind.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Merksem pakt deze zomer opnieuw uit met een uitgebreid gratis zomerprogramma. Blikvanger is zomerpark in het Boekenborgpark, waar van eind juni tot eind juli bijna dagelijks activiteiten gepland staan. Je kan er terecht voor comedy, sport, live optredens, DJ-sets, proeverijen en ontmoetingsmomenten. Ook voor kinderen is er heel wat te doen, met speelkasteel, sportactiviteiten, filmstraten en een wandelrally rond Gaston Bergmans. Verder staan ook grote publiekstrekkers op het programma, zoals de ATV-vertelling, Merksem Feest en Zingt, Muziek in de Wijk en twee kermissen. Eind augustus sluit de Strooboerenmarkt de zomervakantie af met extra optredens, animatie en de wielerwedstrijd MXM Cells Classics. Stad Antwerpen zoekt een aannemer om spoor Oost grondig op te knappen. Versleten verhardingen en oneffen halfverhardingen moeten aangepakt worden, zodat het terrein veiliger en beter toegankelijk wordt. Beschadigde stukken moeten plaatsmaken voor asfalt. De oude sporen moeten verdwijnen. De halfverharding moet vervangen worden door een waterdoorlatende ondergrond met extra infiltratie. Zo moet ook wateroverlast bij hevige regen verminderen. De groenzones, speelplekken en sportterreinen blijven onaangeroerd. In het najaar wordt een aannemer aangeduid. Als alles volgens planning verloopt, starten de werken komende winter en is Spoor Oost opnieuw klaar voor de volgende Sinksefoor. Antwerpen viert de Vlaamse feestdag met een uitgebreid programma in alle districten. De meeste activiteiten vinden plaats in het weekend van 4 en 5 juli. Elk district legt zijn eigen accenten. Zo zijn er onder meer openluchtconcerten, meezingavonden, volksfeesten, dansoptredens, lezingen en barbecue- of foodtruck-formules. Bekende Vlaamse artiesten en lokale muzikanten zorgen overal voor sfeer. De stad Antwerpen en de districten willen van de Vlaamse feestdag opnieuw een feest maken voor jong en oud. Op vrijdag 11 juli sluit de stad af met Vlaanderfeest op de Grote Markt. Ook dat is gratis. Het programma ervan zal later nog bekendgemaakt worden.

0: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
1: Een wereld van verhalen.
0: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
1: Summit.
0: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
1: Summit. Een wereld van verhalen.
2: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
4: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
5: Op zondag 5 juli is de Argenta Classic Deurne er weer. Een spectaculaire dag vol wielrennen met topcompetitie meisjes U17-wedstrijd en als klap op de vuurpijl een internationale vrouwenwedstrijd UCI 1.1. Geniet ook van tal van nevenactiviteiten aan de aankomstzone en de XL-rommelmarkt op de Galifortlei. In Deurne is er als afsluiter om 20 uur een gratis optreden van Viertakt en een live-uitzending van Radio Express. Mis dit wielerspektakel niet en zet zondag 5 juli in je agenda om naar het Maurice de Kekerplein te komen. Meer informatie vind je op argentaclassic.be. De Argenta Classic, in samenwerking met Argenta, Deurne, Lotto, Proximus Pix en Radio Express.

Op zaterdag 4 juli staat Niels de Stadsbader voor het eerst in het openluchttheater Rivierenhof in Deurne. De deuren openen om 19 uur. Met hits als Verover mij en Speeltijd zorgt hij gegarandeerd voor een avond vol meezingers en sfeer. Niels is bekend als zanger, acteur en presentator, onder meer uit Thuis en Ik vraag het aan. Verwacht een mix van pop, ballads en pure ambiance in een prachtige openluchtsetting. Niels de Stadsbader in het OLT op 4 juli. Ook deze zomer is de Zomerbar weer een vaste waarde in Park Grootschijn in Deurne. In dit groene decor geniet je van verfrissende drankjes en lekkere streetfood aan zachte prijzen. Terwijl jij ontspant in een hangmat of met vrienden aan tafel, kunnen kinderen zich uitleven in het skatepark of het nabijgelegen klim- en avonturenbos. De Zomerbar is de ideale plek voor een gezellige namiddag of avond in openlucht.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Een hele goede morgen. De volgende twee uren zit je weer helemaal goed voor de Express Jukebox. Hits en vergeten songs uit een soms ver verleden. Iedere weekdag tussen 10 en 12 op Express.

Bonjour Anvers, ik ben Nicolas, en ik stel jullie Ilerendak, een vrai classique français voor. Ik hoop dat jullie deze mooi vinden.

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwd de naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waard, dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
3: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

0: De geschiedenis van de hits. Geschiedenis van de hits. Met Christophe Van Dam.
1: Bandolero was een Franse band die in 1983 werd opgericht door de broers José en Carlos Pérez. Beide broers waren eerder actief in de punkrockband Guilty Razors. Samen met Gilles Merme-Bourzac scoorden ze met deze nieuwe formatie direct hun debuut. Met de zomerhit Paris Latino, die popsingle verscheen in 1983, maar pas een jaar later uitgroeide tot een internationale clubhit. De combinatie van electro, Latin en vroege hip-hop gaf de track een opvallend eigen karakter dat meteen aansloeg op de dansvloer. De song werd later vaak aanzien als een vroege voorloper van Latin-invloeden in de elektronische pop en dance, ruim voordat genre wereldwijd doorbrak. In Europa werd Paris Latino breed opgepikt. In Frankrijk bereikte het de top 10 en groeide het uit tot een van de best verkochte singles van dat jaar.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Op zondag 5 juli is de Argenta Classic Deurne er weer. Een spectaculaire dag vol wielrennen met topcompetitie meisjes U17-wedstrijd en als klap op de vuurpijl een internationale vrouwenwedstrijd UCI 1.1. Geniet ook van tal van nevenactiviteiten aan de aankomstzone en de XL-rommelmarkt op de Galifortlei. In Deurne is er als afsluiter om 20 uur een gratis optreden van Viertakt en een live-uitzending van Radio Express. Mis dit wielerspektakel niet en zet zondag 5 juli in je agenda om naar het Maurice de Kekerplein te komen. Meer informatie vind je op argentaclassic.be. De Argenta Classic, in samenwerking met Argenta, Deurne, Lotto, Proximus Pix en Radio Express.

Het Eurovisie Songfestival. Het heeft ons sinds 1956 tal van hits, bijzondere songs en mooie liedjes opgeleverd. En vandaag pikken we er deze uit voor jullie.

0: plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè.
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. De Britse 60s groep The Zombies werkte in de tweede helft van de jaren 60 aan een meesterwerk. Hun langspeelplaat Odyssey and Oracle. Het was de flower power periode en kleurrijke taferelen zoals hippies die met bloemen versierd opriepen tot vrede en liefde legden de basis voor een nieuwe beweging. Het was The Time of the Season, een liedje dat werd geschreven door toetsenist Rod Argent die toen een flat deelde met bassist Chris White. Samen schreven ze aan het nummer Time of the Season als laatste track voor het nieuwe album. Rod herinnert zich dat hij enkele strofes had afgekeken van Gershwin's Summertime. Dat nummer had ook een regel over een rijke vader. Zo schreef hij de tekst: What's your name? Who's your daddy? Is he rich like me? Het liedje wordt geopend door Rod die in zijn handen klapt en Ah zingt. Zanger Colin Blunstone had nog ruzie met Rod tijdens de opnames omdat Rod zich vanuit de controlekamer te veel bemoeide met de manier waarop Colin het zong. Uiteindelijk werd het over de ganse wereld een nummer 1 hit terwijl de Zombies al uit elkaar waren. Het album werd een mijlpaal in de psychedelische muziek en wordt vaak vergeleken met Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band van de Beatles of Pet Sounds van de Beach Boys. De titel van het album was wel verkeerd gespeld, maar de fout is nooit rechtgezet omdat er te weinig tijd en te weinig geld was op dat ogenblik. Gênant, maar het heeft wel geschiedenis geschreven. Time of the Season was uiteraard het bekendste liedje uit dit album.

0: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. De grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
1: Het beste uit de jaren 80 hoor je hier.

hele goede middag en welkom bij Radio Express. Zoals je het van ons gewoon bent, zorgen we weer voor nostalgische muziek en tussendoor af en toe wat info. Kortom, je zit weer helemaal goed bij de radio.

0: En nu nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: Verborgen in het zand op de zeebodem ligt een roofdier dat je liever niet onder je tenen voelt. De Unis aphroditois borstelworm. Deze gevreesde zeebewoner heeft sterke, vlijmscherpe kaken waarmee hij zijn prooi soms letterlijk in tweeën klieft. Op het eerste zicht lijkt de worm niet zo indrukwekkend groot, maar het langste stuk van zijn lichaam verstopt hij slim onder de bodem, waar het wel tot 1 meter lang kan worden. De borstelworm wacht geduldig in zijn zanderig hol tot er een nietsvermoedende prooi voorbij komt gezwommen. En dan slaat hij vliegersvlug toe. Hij stuwt zichzelf uit zijn schuilplaats, grijpt zijn slachtoffer en verdwijnt weer onder de bodem. Door zijn krachtige kaken zijn maar weinig dieren veilig voor deze borstelworm. Zelfs kleine octopussen sleurt hij met gemak zijn hol in. In Oostenrijk slaagde een gigantische groep volwassenen erin om samen op één slee van een berg te glijden. Dat was niet alleen gezellig, maar ook nog eens een hele uitdaging. Ze maakten immers een megaslee door 508 sledes aan elkaar te knopen, goed voor wel 750 meter lang. Ze behaalden zo het wereldrecord langs de kettingslee met gemak, want een rij van 50 sleeën was al genoeg geweest.
2: Dit is Express!

Het koelt vanavond en vannacht maar af tot zo'n 19 graden en er zijn brede opklaringen. De komende dagen kan het tot 35 graden worden. Dan krijgen we veel zon met hoogstens wat sluierwolkjes en zo goed als geen wind. De hittegolf duurt nog zeker verder tot het weekend.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Van 11 tot 14 juli meren in Antwerpen 36 indrukwekkende zeilschepen aan langs de Scheldekaaien en aan het Mas in het kader van de 70ste editie van de Tall Ships Races. Je kan de schepen bezoeken en genieten van een uitgebreid gratis programma met optredens, kinderanimatie, eet- en drankstanden en activiteiten op 3 evenementenzones. Op het programma staan ook de sail-in, een crewparade, sportwedstrijden tussen de bemanningen, vuurwerk en de sail-out. Daarnaast zijn de schepen ook van op het water en vanuit de lucht te bewonderen. De organisatie zet extra in op duurzaamheid, met onder meer walstroom, herbruikbaar materiaal en duurzame toiletten. De Tall Ships Races worden georganiseerd door de stad Antwerpen en Port of Antwerp Bruges. Antwerpen viert de Vlaamse feestdag met een uitgebreid programma in alle districten. De meeste activiteiten vinden plaats in het weekend van 4 en 5 juli. Elk district legt zijn eigen accenten. Zo zijn er onder meer openluchtconcerten, meezingavonden, volksfeesten, dansoptredens, lezingen en barbecue- of foodtruck-formules. Bekende Vlaamse artiesten en lokale muzikanten

en ontmoetingsmomenten. Ook voor kinderen is er heel wat te doen, met speelkasteel, sportactiviteiten, filmstraten en een wandelrally rond Gaston Bergmans. Verder staan ook grote publiekstrekkers op het programma, zoals de ATV-vertelling, Merks en Feest en Zingt, Muziek in de Wijk en twee kermissen. Eind augustus sluit de Strooboerenmarkt de zomervakantie af met extra optredens, animatie en de wielerwedstrijd MXM Cells Classics. De

0: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
1: Een wereld van verhalen.
0: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio. En ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
1: Summit.
0: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
1: Summit, een wereld van verhalen.

Van 3 tot en met 31 juli kan je in het Steen in Antwerpen deelnemen aan een bijzondere wijndegustatie in de historische kelders. Je proeft er onder begeleiding van wijnmaker Patrick Nijs 4 Antwerpse wijnen, waaronder de exclusieve Steenwijn, die sinds 2025 ter plaatse rijpte. De degustaties vinden plaats in normaal niet toegankelijke kelders en zijn beperkt tot kleine groepen van maximaal 15 personen. Een unieke combinatie dus van smaak, erfgoed en geschiedenis, heel de maand juli.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Vrijdag 22 juni 2012. Gaarkeuken 110 rockt. Dat stond er in de krant van vrijdag 22 juni 2012. Het artikel ging over de 13e editie van Rock on the Dock. Een jaarlijks festival dat door de Gaarkeuken wordt ingericht. Voor wie Gaarkeuken 110 niet kent, die is gelegen in de Antwerpse haven aan de Vossenschijnstraat. Het is een authentiek bruin café waar bazen en dokwerkers samen verbroederen en waar je 's middags lekker kan eten voor een democratische prijs. Dit jaar gaat Rock on the Dock door op 23 juni, morgen dus. Op de affiche staat MIA, dat staat voor Mortelmans in Akse, die samen met Stijn Buren de tent op stelte zal zetten. Zaterdag 22 juni 2013. Op zaterdag 22 juni 2013 kapseisde er een boot op de Schelde bij Antwerpen. Meer bepaald, een roeiboot. Hoezo? Worden daar dan ook al cruises mee georganiseerd? Nee, het ging om een vaartuig van de zeescouts. Die waren met twee roeigieken van ongeveer 7 meter lang onderweg toen een van de twee boten kantelde door een onverwachte golf. De 6 inzittenden belanden alle in de Schelde. Gelukkig droegen de opvarende reddingsvesten en bleven ze zo boven water drijven. Volgens de brandweer was dat wel degelijk hun redding geweest. 3 van de 6 zwommen naar de rechteroever en werden opgevangen in de gebouwen van de Totaalraffinaderij op de Scheldelaan. Ze werden daar ook onmiddellijk onder de douche gezet om terug op temperatuur te komen. De andere 3 die zwommen naar linkeroever en daar werden ze door de brandweer van Beveren uit het riet op de oever geplukt.

Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.

Het koelt vanavond en vannacht maar af tot zo'n 19 graden en er zijn brede opklaringen. De komende dagen kan het tot 35 graden worden. Dan krijgen we veel zon met hoogstens wat sluierwolkjes en zo goed als geen wind. De hittegolf duurt nog zeker verder tot het weekend.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Antwerpen viert de Vlaamse feestdag met een uitgebreid programma in alle districten. De meeste activiteiten vinden plaats in het weekend van 4 en 5 juli. Elk district legt zijn eigen accenten. Zo zijn er onder meer openluchtconcerten, meezingavonden, volksfeesten, dansoptredens, lezingen en barbecue- of foodtruck-formules. Bekende Vlaamse artiesten en lokale muzikanten zorgen overal voor sfeer. De stad Antwerpen en de districten willen van de Vlaamse feestdag opnieuw een feest maken voor jong en oud. Op vrijdag 11 juli sluit de stad af met Vlaanderenfeest op de Grote Markt. Ook dat is gratis. Het programma ervan zal later nog bekendgemaakt worden. Stad Antwerpen zoekt een aannemer om spoor Oost grondig op te knappen. Versleten verhardingen en oneffen halfverhardingen moeten aangepakt worden, zodat het terrein veiliger en beter toegankelijk wordt. Beschadigde stukken moeten plaatsmaken voor asfalt. De oude sporen moeten verdwijnen. De halfverharding moet vervangen worden door een waterdoorlatende ondergrond met extra infiltratie. Zo moet ook wateroverlast bij hevige regen verminderen. De groenzones, speelplekken en sportterreinen blijven onaangeroerd. In het najaar wordt een aannemer aangeduid. Als alles volgens planning verloopt, starten de werken komende winter en is Spoor Oost opnieuw klaar voor de volgende Sinksefoor. Borgerio heeft zaterdag opnieuw duizenden bezoekers naar Borgerhout gelokt. Ondanks, of misschien wel dankzij, de tropische temperaturen zakten meer dan 24.000 mensen af naar het paradefestival. Op het programma stonden de traditionele braderij, een kleurrijke optocht met 400 deelnemers uit binnen- en buitenland, muziek, dans, streetfood en een wereldmarkt. Nieuw waren de pop-up optredens die het publiek onderweg verrasten. Ook op de verschillende podia was er de hele dag muziek met onder meer de comeback van Think of One. De organisatie zette opnieuw sterk in op duurzaamheid met herbruikbare bekers, vaste stroompunten en extra afvalcontainers. Volgens de organisatoren bevestigt Borgerio opnieuw zijn rol als verbindend stadsfestival waar ontmoetingen

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instant betaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.

0: En nu nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: Wist je dat Queen Elizabeth geen paspoort had? Dat betekende niet dat ze niet mocht reizen, maar omdat paspoorten in het Verenigd Koninkrijk worden uitgegeven in de naam van Hare Majesteit, leek het onnodig om Hare Majesteit zelf een paspoort te geven, aldus het paleis. Ze was ook de enige persoon in het Verenigd Koninkrijk die zonder rijbewijs mocht rondrijden. Iets wat ze tot op hoge leeftijd dan ook deed. Waarom ril je als het koud is? Wel, ons lichaam heeft een temperatuur van zo'n 37 graden en zal alles in het werk stellen om die te behouden. Bijvoorbeeld door je spieren te laten schokken, want door rillingen komt er chemische energie vrij. Die produceert op haar beurt hitte die het lichaam warm houdt. Je spieren kunnen zelfs een hoeveelheid hitte produceren die 9 liter water een uur aan de kook kan houden.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hallo allemaal, welkom bij Radio Express. Ook dit uur krijg je weer een pak vrolijke muziek te horen. De beste classics afgewisseld met wat nieuws uit Antwerpen, zodat jij ook op de hoogte blijft van wat er allemaal gebeurt in onze regio.

Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.

Het koelt vanavond en vannacht maar af tot zo'n 19 graden en er zijn brede opklaringen. De komende dagen kan het tot 35 graden worden. Dan krijgen we veel zon met hoogstens wat sluierwolkjes en zo goed als geen wind. De hittegolf duurt nog zeker verder tot het weekend.

0: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
1: Een wereld van verhalen.
0: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
1: Summit.
0: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
1: Summit. Een wereld van verhalen.
2: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor vier generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
3: Op zondag 5 juli is de Argenta Classic Deurne er weer. Een spectaculaire dag vol wielrennen met topcompetitie meisjes, U17-wedstrijd en als klap op de vuurpijl een internationale vrouwenwedstrijd UCI 1.1. Geniet ook van tal van nevenactiviteiten aan de aankomstzone en de XL-rommelmarkt op de Galifortlei. In Deurne is er als afsluiter om 20 uur een gratis optreden van Viertakt en een live-uitzending van Radio Express. Mis dit wielerspektakel niet en zet zondag 5 juli in je agenda om naar het Maurice de Kekerplein te komen. Meer informatie vind je op argentaclassic.be. De Argenta Classic, in samenwerking met Argenta, Deurne, Lotto, Proximus Pix en Radio Express.

Van 30 juni tot en met 27 augustus staat Antwerpen in het teken van dansen met Antwerpen Danst. In de Waagnatie, hal 1 en aan Zomerbar Gazon kan je gratis proefsessies volgen, elke dinsdag en donderdag in juli en augustus. Van hiphop tot salsa en alles daartussenin, er is voor elk wat wils. Iedereen vanaf 14 jaar is welkom om mee te doen, ongeacht ervaring. Ideaal dus om deze zomer nieuwe dansstijlen te ontdekken. Het kan tussen 30 juni en 27 augustus. Op zaterdag 4 juli staat Niels de Stadsbader voor het eerst in het openluchttheater Rivierenhof in Deurne. De deuren openen om 19 uur. Met hits als Verover mij en Speeltijd zorgt hij gegarandeerd voor een avond vol meezingers en sfeer. Niels is bekend als zanger, acteur en presentator, onder meer uit Thuis en Ik vraag het aan. Verwacht een mix van pop, ballads en pure ambiance in een prachtige openluchtsetting. Niels de Stadsbader in het OLT op 4.

0: Wanneer was de laatste keer dat je echt stilstond? Niet voor je telefoon, in de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag en in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

Al fijn dat je ook nu weer voor Radio Express gekozen hebt. Wil je ons trouwens op de voet volgen? Dat kan. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon even te gaan gluren op onze site radioexpress.be. Of je kan ons natuurlijk ook via Facebook en Instagram volgen. En zo mis je niks van wat er te beleven valt op de radio van de stad.

0: Goed.
1: En nu nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
2: Wist je dat onze hersenen zichzelf voortdurend opeten? Dit proces wordt fagocytose genoemd, waarbij cellen, kleinere cellen of moleculen omhullen en opeten om ze zo uit het systeem te verwijderen. Geen zorgen hoor, want fagocytose is niet schadelijk, maar helpt juist je grijze hersencellen te behouden. Wanneer de winter inzet, trekken Europese honingbijen zich terug in hun korf en vormen ze samen een dichte kluit. Daarbinnen zetten ze letterlijk de verwarming op. Door hun vliegspieren snel aan te spannen en weer te ontspannen, wekken ze immers warmte op. Zo houden ze de temperatuur in de korf op een constante 30 à 35 graden, zelfs wanneer het buiten vriest. De koningin zit veilig in het warme centrum, terwijl de werksters aan de buitenkant elkaar afwisselen om niet te bevriezen. De zomerhoning, die ze maanden eerder verzamelden, dient als brandstof voor hun zelfgemaakte centrale verwarming.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.

heel goedemiddag allemaal. Ook dit uur mag je je weer verwachten aan de mooiste muziekmix hier bij Express. Maar ook aan regionale weetjes. En zo dadelijk al aan een leuke babbel met een interessante Antwerpenaar.

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Zaterdag 22 juni 2013. Op zaterdag 22 juni 2013 kapseisde er een boot op de Schelde bij Antwerpen. Meer bepaald, een roeiboot. Hoezo? Worden daar dan ook al cruises mee georganiseerd? Nee, het ging om een vaartuig van de Zeescouts. Die waren met twee roeigieken van ongeveer 7 meter lang onderweg toen een van de twee boten kantelde door een onverwachte golf. De 6 inzittenden belanden alle in de Schelde. Gelukkig droegen de opvarende reddingsvesten en bleven ze zo boven water drijven. Volgens de brandweer was dat wel degelijk hun redding geweest. 3 van de 6 zwommen naar de rechterhoever en werden opgevangen in de gebouwen van de Totaalraffinaderij op de Scheldelaan. Ze werden daar ook onmiddellijk onder de douche gezet om terug op temperatuur te komen. De andere 3 die zwommen naar Linkeroever en daar werden ze door de brandweer van Beveren uit het riet op de oever geplukt. Vrijdag 22 juni 2012. Gaarkeuken 110 rockt. Dat stond er in de krant van vrijdag 22 juni 2012. Het artikel ging over de 13e editie van Rock on the Dock, een jaarlijks festival dat door de Gaarkeuken wordt ingericht. Voor wie Gaarkeuken 110 niet kent, die is gelegen in de Antwerpse haven aan de Vossenschijnstraat. Het is een authentiek bruin café waar bazen en dokwerkers samen verbroederen en waar je 's middags lekker kan eten voor een democratische prijs. Dit jaar gaat Rock on the Dock door op 23 juni, morgen dus. Op de affiche staat MIA, dat staat voor Mortelmans in Axe, die samen met Stijn Buren de tent op stelte zal zetten.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

Het koelt vanavond en vannacht maar af tot zo'n 19 graden en er zijn brede opklaringen. De komende dagen kan het tot 35 graden worden. Dan krijgen we veel zon met hoogstens wat sluierwolkjes en zo goed als geen wind. De hittegolf duurt nog zeker verder tot het weekend.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Borger Rio heeft zaterdag opnieuw duizenden bezoekers naar Borgerhout gelokt. Ondanks, of misschien wel dankzij, de tropische temperaturen zakten meer dan 24.000 mensen af naar het paradefestival. Op het programma stonden de traditionele braderij, een kleurrijke optocht met 400 deelnemers uit binnen- en buitenland, muziek, dans, streetfood en een wereldmarkt. Nieuw waren de pop-up optredens die het publiek onderweg verrasten. Ook op de verschillende podia was er de hele dag muziek met onder meer de comeback van Think of One. De organisatie zette opnieuw sterk in op duurzaamheid met herbruikbare bekers, vaste stroompunten en extra afvalcontainers. Volgens de organisatoren bevestigt Borger Rio opnieuw zijn rol als verbindend stadsfestival waar ontmoeting, cultuur en diversiteit centraal staan. Merksem pakt deze zomer opnieuw uit met een uitgebreid gratis zomerprogramma. Blikvanger is Zomerpark in het Boekenborgpark, waar van eind juni tot eind juli bijna dagelijks activiteiten gepland staan. Je kan er terecht voor comedy, sport, live optredens, DJ-sets, proeverijen en ontmoetingsmomenten. Ook voor kinderen is er heel wat te doen, met speelkasteel, sportactiviteiten, filmstraten en een wandelrally rond Gaston Bergmans. Verder staan ook grote publiekstrekkers op het programma, zoals de ATV-vertelling, Merksem Feest en Zingt, Muziek in de Wijk en twee kermissen. Eind augustus sluit de Strooboerenmarkt de zomervakantie af met extra optredens, animatie en de wielerwedstrijd MXM Cells Classics. Antwerpen viert de Vlaamse feestdag met een uitgebreid programma in alle districten. De meeste activiteiten vinden plaats in het weekend van 4 en 5 juli. Elk district legt zijn eigen accenten. Zo zijn er onder meer openluchtconcerten, meezingavonden, volksfeesten, dansoptredens, lezingen en barbecue- of foodtruck-formules. Bekende Vlaamse artiesten en lokale muzikanten zorgen overal voor sfeer. De stad Antwerpen en de districten willen van de Vlaamse feestdag opnieuw een feest maken voor jong en oud. Op vrijdag 11 juli sluit de stad af met Vlaanderenfeest op de Grote Markt. Ook dat is gratis. Het programma ervan zal later nog bekendgemaakt worden.

0: bellen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. De grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
0: Het beste

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM. DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express. De radio van stad.
3: Radio Express.
4: Een hele goede avond. Het is 6:00 en dat betekent dat we hier op Radio Express weer eens de jaren 80 induiken. Dat doen we trouwens alle dagen, van maandag tot zondag. 2 uur lang krijg je enkel muziek uit de 80's te horen. Veel plezier!

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: De Napolitaanse drummer, percussionist en zanger Tullio De Piscopo was in eigen land al een gevestigde naam. Maar voor de meeste mensen was het hun eerste kennismaking met zijn energieke mix van jazz, funk en mediterrane flair. Het nummer Stop Bayon uit 1984 swingde als een dolle met onder andere een onweerstaanbaar primavera-refreintje dat direct de zon op je snoet toverde. Toch deed dit lied in eigen land niets. In Italië daarentegen werd het een nummer 1 hit. Tullio De Piscopo had al een indrukwekkende staat van dienst als sessiedrummer voor grootheden als Chet Baker, Franco Battiato en Astor Piazzolla. Maar met Stop Bayon liet hij horen dat hij ook als soloartiest een uniek ritmegevoel bezat. Het is een song die na zoveel jaren nog altijd ruikt naar zon, strand en espresso met een beat.

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei. Buddy.

0: net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

hele goede avond. 7 uur ondertussen en we zitten hier bij Express nog volop in de jaren 80. Want iedere dag, van maandag tot zondag, hoor je tussen 6 en 8 niks anders dan muziek uit de 80's. Zet je radio dus maar een beetje luider en swing mee op het beste dat de jaren 80 te bieden hebben.

Zondag 5 juli is de Argenta Classic Deurne er weer. Een spectaculaire dag vol wielrennen met topcompetitie meisjes U17-wedstrijd en als klap op de vuurpijl een internationale vrouwenwedstrijd UCI 1.1. Geniet ook van tal van nevenactiviteiten aan de aankomstzone en de XL-rommelmarkt op de Galifortlei. In Deurne is er als afsluiter om 20 uur een gratis optreden van Viertakt en een live-uitzending van Radio Express. Mis dit wielerspektakel niet en zet zondag 5 juli in je agenda om naar het Maurice de Kekerplein te komen. Meer informatie vind je op argentaclassic.be. De Argenta Classic, in samenwerking met Argenta, Deurne, Lotto, Proximus Pix en Radio Express.

0: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. Grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
1: Het beste uit

0: zon aan de Costa Blanca, Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. De grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: Radio Express.
4: Het laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur. Van zondag tot donderdag. Tussen 11 en 12.
5: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day, and since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Zondag 5 juli is de Argenta Classic Deurne er weer. Een spectaculaire dag vol wielrennen met topcompetitie meisjes, U17-wedstrijd en als klap op de vuurpijl een internationale vrouwenwedstrijd UCI 1.1. Geniet ook van tal van nevenactiviteiten aan de aankomstzone en de XL-rommelmarkt op de Galifortlei. In Deurne is er als afsluiter om 20 uur een gratis optreden van Viertakt en een live-uitzending van Radio Express. Mis dit wielerspektakel niet en zet zondag 5 juli in je agenda om naar het Maurice de Kekerplein te komen. Meer informatie vind je op argentaclassic.be. De Argenta Classic, in samenwerking met Argenta, Deurne, Lotto, Proximus Pix en Radio Express.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.